Stop it, stop it, stop it, stop it.

stop it, stop it, stop it.

Stronger.

Watch the TV.

Hello.

You're so very fascinating.

You're so very

wrong.

You built you a house of wood.

You are now listening to Operator.

0: Het is een vraag die menig bezoeker aan een karaokebar in Rotterdam zichzelf moet stellen. Hoor ik daar een heipaal? Is het een F-16 of is het toch gewoon een kettingzaag? Nee hoor, er is helemaal niets aan de hand. Het is gewoon deathcore zanger Arnold Zeiler die zijn favoriete gruwelijke metalplaten meezingt. En dat klinkt als cult, maar metal karaoke is een zeer serieuze business. Zo serieus zelfs dat Arnold dit najaar afreist naar Las Vegas om als Nederlandse afgevaardigde mee te doen aan het wereldkampioenschap. En ja, dat doet hij in stijl, want al daar zingt hij Lorna Shore. Metal karaoke, wereldkampioenschap, Lorna Shore. What the fuck is dit? Dat zijn allemaal zeer terechte vragen. Gelukkig zit in deze editie van Dood en Verderf live vanaf Beroeg Open Air in Rotterdam Arnold naast me. En Arnold zal alle vragen beantwoorden en zijn favoriete metal karaoke platen laten horen. Inclusief werk van zijn eigen band Fosfor. Hallo Arnold.
1: Hey man.
0: Hallo, supercool dat je hier bent. Metal karaoke, ik las hierover en ik dacht, hier moeten we een uitzending over maken. Want hoe vaak gebeurt het nou? Ik heb zelf heel veel gekaraokerd in mijn leven in Café Aanzet. Ik heb ook veel met de live rock en metal karaoke band gezongen in Baruch en in Bibelo. Dus ik voel me een beetje Arnold, maar dan een hele slechte uitvoering. Dus ik ben ook heel trots dat jij naast me zit. Een uur lang praten over karaoke. Karaoke is natuurlijk het ding waar je aan denkt met vrijgezellenfeesten, met gewoon mensen die het niet serieus nemen, vals zingen, et cetera. In dit uur gaan we erachter komen dat het anders zit, toch?
1: Ja, klopt.
0: Dat het een hele serieuze business is.
1: Het is een serieuze business, maar misschien, ik zou het omschrijven als, het is meer divers dan het lijkt.
0: Ja, precies.
1: Alleen dronken studenten die Goldband gaan zingen.
0: Dat is het gedeelte wat niet serieus is.
1: Ja,
0: precies. Probeer goed in de microfoon te praten. Ja. Zeker vanwege de festivalsetting. We begonnen met Korn. En dat is dan gelijk zo'n plaat waarvan ik denk, dit is toch helemaal niet te doen, karaoke? Hoe doe je zoiets? Vooral dat tussenstuk. De boom, dat kaboom, dat katina.
1: Ja, dat is ook iets wat mij niet helemaal lukt, hoor. Dus ik doe gewoon een beetje mijn eigen versie.
0: Doe hem eens. Hoe zou jij
1: dat? Maar ik kan niet switchen naar die hoge.
0: Ah zo, dus je pakt gewoon al. Je bent wel gewoon pragmatischer wat je doet. Je pakt gewoon de lage dingen.
1: Okay. Ja.
0: Hoe is dit ooit begonnen? Neem ons mee, Arnold. Iedereen heeft wel eens karaoke gezongen, maar jij hebt blijkbaar besloten om hier je werk. Het is niet je werk, toch? Of wel?
1: Ik heb hem als bijbaantje. Organiseer ik alternatief karaoke.
0: Jemig, je hebt gewoon van je hobby je werk gemaakt. Of van je werk je hobby, een van die twee. Hoe is dit ooit gekomen? Hoe wordt een mens professioneel metal karaoke zanger?
1: Het begon eigenlijk. Ik zat toen pas in een band en we hadden onze eerste optreden die aankwam. En ik ben de vocalist, dus metalcore. De band heet Fosfor. En dit is denk ik 5-6 jaar terug. Ik weet het niet meer. Maar ik heb best wel plankenkoorts. Dat heb ik altijd gehad, dat heb ik nog steeds.
0: Je bent metalcore zanger met plankenkoorts. Dit is echt de titel van een boek, Arnold.
1: Ja. Maar ik vind het ook wel leuk. Dus wat ik deed is, dat was toen Poing had je. En dat is
0: Poing. Van Rotterdam Terror Corps.
1: Nee,
0: de tent.
1: De tent.
0: Die is nu in het schieblok.
1: In het schieblok inderdaad. Ja. Dat heette eerst Bar, toen Poing en toen 160k. En karaoke, dat vond ik helemaal niet zo boeiend. Omdat, het is alleen maar wel leuke liedjes, maar niet per se mijn liedjes. Maar op een gegeven moment dacht ik van, hey, weet je, ik kan gewoon Korn, Freak and Unleash doen.
0: Want je kwam erachter dat in die lijsten met karaokeplaten, die in de regel gewoon tamelijk kut zijn, dat daar ook een paar dingen in zaten die muzikaal aansloten op wat jij interessant vindt.
1: Ja, precies. Dus en ik denk een van de eerste nummers die ik dan deed was Freak and Unleash, Korn. Want dat ken ik al heel mijn leven. Ja. Eigenlijk een beetje een van de eerste metalplaten die mijn vader wel eens luisterde, die ik dan hoorde of wat op tv kwam. En ik dacht, nou ga ik gewoon proberen. En ik ging ook normale liedjes doen. Normaal te zaakjes, maar gewoon alles proberen. Want ik dacht, ik moet over die plankenkoorts een beetje, daar moet ik een beetje gewend aan raken. Dus ik ben toen elke week, elke woensdag, voor denk ik 2 maanden gewoon gegaan. En mezelf voor lul gezet, slecht of goed.
0: Je hebt jezelf echt dit opgelegd?
1: Ja.
0: Om die plankenkoorts te overwinnen?
1: Ja.
0: En nu, wauw. En nu doe je het WK karaoke.
1: Ja, ik vond het heel leuk. Dus ik begon op een gegeven moment naar andere tenten te gaan, zoals Tropica, daar kom ik nog steeds.
0: Of de Zwart-Janstraat, befaamde in het karaoke-circuit.
1: Precies, en eigenlijk overal waar ik kwam, ging ik naar wel alle Rotterdamse karaoke-bars af geweest. Op vakantie, weet je, Kroatië ook geweest. Dat was altijd wel. Hey Wouter. Ja, ik vond op een gegeven moment door de jaren heen wel echt een iets wat ik gewoon graag wilde doen. En dat is eigenlijk blijven hangen. Bij Poing was ik ook voor een jaartje karaoke host samen met een maat van mij. Want,
0: dat je de avond aan elkaar praat.
1: Ja, en de plaatjes neerzet en alles. Ik kreeg altijd wel de klacht van iets te veel metal of iets te veel. Voor sommige mensen dan Disney of iets. Vandaar dat ik ook mijn eigen avond nu weer heb, maar waar dus alles mag.
0: Alles, en dat betekent, want ik ken inderdaad in mijn korte karaoke carrière. Ik voelde altijd wel enige haat en nijd als bepaalde platen voorbij kwamen. Dat de echte true cult karaoke zangers dan dachten: ja, Jezus, wat is dit nou weer voor teringherrie?
1: Ja, ja.
0: Moet dat nou, Metallica? Moet dat nou, ja. November Rain? Jij was die partycrasher die de hele tijd platen deed die echt niet leuk waren voor de andere mensen.
1: Ja, ik zag ook wel de grens op, hoor. Ik weet nog bij Fame een keer, weet je. En dan, dan begin ik gewoon met Mr. Brightside of Charming Man. En dat was al, doen we nog net. Bij sommige hosts dan niet allemaal, hoor. Super chille mens. Maar ik weet nog wel dat ik Lorna Shore voor de tweede keer daar deed. En toen kreeg ik wel van, we moeten echt wel een andere genre hebben. Dat snap ik. Maar ik vond het wel grappig, weet je. Omdat gewoon altijd eventjes, hoe meer bier erin kwam. En dan kijken, wat kan ik nog meer doen?
0: Ja, ondanks wat mensen daarvan vonden.
1: Ja.
0: Oké, we gaan dit uur van Dood en Verderf live vanaf Broeg Open Air gaan we jouw, laten we zeggen, favoriete metal karaoke platen luisteren om te kijken hoe jij tot het punt gekomen bent waar je gekomen bent, wat in vredesnaam een WK karaoke is en hoe dat eigenlijk kan dat zo'n jongen met plankakkoords Lorna Shore zingt. Dit vind ik wel twee uitersten in mijn bestaan die ik moeilijk te vereenzelvigen vind, maar jij gaat dit allemaal uitzoeken. We begonnen dus met Korn, omdat dat een ding was waardoor je door je vader naar metal bent gaan luisteren. Blindside is jouw tweede plaat. Wat is daarmee in de context van karaoke?
1: Ik denk, dat was denk ik een van, niet de eerste, maar wel echt een van mijn grote favoriete bands vroeger.
0: Vroeger, hoe oud ben je?
1: Ik ben 36.
0: Dus als vroeger, dan hebben we het over eind jaren 90, begin 2000.
1: Dit was dan 2007, 2008. Toen was ik 18, 17. En dit was toen een van de bands waar ik echt wel diehard elk nummer van kende. Maar ik vond de stijl ook heel cool. Want het was, dit nummer is dan wat meer het gillen. Maar dat was het eerste wat ik van hun kende. Dat vond ik gelijk tof. Maar juist het zingen, schreeuwen door elkaar. Ik dacht, ik ga wat meer proberen te zingen en te schreeuwen. Dus
0: je had toen nog geen zangcarrière?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk.
0: Dat ambieerde jij ook niet? Dat is gewoon iets wat, omdat je dit hoorde, dat je dacht, dit wil ik ook kunnen?
1: Het leek me wel leuk om in een band te gaan. Alleen ik heb dat, lukte niet om daar mensen voor te vinden. En soms met een maatje gewoon shitty muziek maken, weet je. Wat we ook gewoon grappig vonden. Maar ik was toen net begonnen met, schreeuwen eigenlijk. Zingen kon ik al helemaal niet schreeuwen. Ja, het klonk als een beetje als een muppet die stikte. Maar ik heb toch wel blijven oefenen. En ik denk met dit nummer, toen wist ik wel van, dit moet ik gaan leren.
0: Want wat zit hier dan in? Help ons even, de luisteraars. We gaan dit zo horen. Waar moeten we op letten waarvan we moeten denken, dit is eigenlijk wel heel erg interessant wat hier gebeurt met die stem?
1: Dit is misschien niet zo heel bijzonder technisch, zeg maar. Het is best een elk nummer, maar ik vond, ik weet niet. Het, voor mij deed het wel wat van, dat schreeuwen, zeg maar, dat chaotische. Ja, niet super chaotisch, maar voor mij toen wel. Ik weet niet. Ik kon een beetje mijn eigen erin kwijt, eigenlijk.
0: We gaan het even luisteren om te kijken of dit ook mensen aanzet om opeens een metal karaoke carrière te gaan ambiëren. Blindside, King of a Closet. Ryan,

0: Ja, ik hoor vooral heel veel puberteitstrauma's, zou ik denken. Maar goed, misschien zat je in zo'n fase. Blindside, King of the Closet. Welk genre zit dit? Dit is emo, screamo.
1: Ik denk post-hardcore.
0: Ja. Postmodernisme hardcore. Helemaal goed. Jij zei hierover, dit was de plaat waardoor jij bent gaan oefenen met zingen. Of met schreeuwen in dat geval. Hoe begin je met zoiets? Stel voor, iemand ambieert zo'n carrière. Wat gaan we doen? Wat gaan we leren?
1: Ik kan nog herinneren dat ik het gewoon ging proberen. Ja. Er waren wel wat dingen op internet te vinden. Maar toen was dat nog niet zo abundant zoals

0: Dan op, soms op van die kindervideo hoor ik... Maar dan komt het op een gegeven moment ook gelicht. Want toen wilde ik een... dacht ik van, oh, adelaars aan koe. Ja, dan ging ik dat soort dingen gewoon proberen. Dus ik denk dat ik daar al een soort van een baas had geschept. Omdat ik gewoon, weet ik veel, aan het stimmen was of zo.
1: Maar je probeerde gewoon geluiden te maken.
0: Ja, ja, ik vond het heel vet. Ook Police Academy, die comedy film.
1: Ja, ja, met die
0: zo'n guy die dat vond ik heel cool.
1: Welke dingen kun je nog die gast uit Police Academy kon? Die
0: ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Het is veel te lang
1: Want hij kon die sirenes nadoen en die machine. Hij kon eigenlijk alles nadoen.
0: Ik kon bijna niks van hem nadoen. Maar ik vond was wel impressed met wat je met stem kan doen eigenlijk.
1: Wat was het moment dat je dacht van... iedereen maakt wel eens gekke geluiden op een onbewaakt moment. Wat was het moment dat je dacht... gekke geluiden maken is zeg maar mijn ding. Hier moet ik meer mee doen.
0: Nou, sowieso om dieren, nadat ik vroeger op een poging tot. Maar,
1: welke dieren kan jij?
0: Nou, ik kon altijd wel varken. Daardoor...
1: Je kunt zanger worden van Goetelaks. Ja, ja. Goed.
0: Hier is wat makkelijk wat ik naar binnen doe, weet je. Dus, maar ja, dat soort dingen. Of, ik weet niet. Ik was altijd... Als ik iets hoorde, moest ik het soort van proberen na te doen, weet je. Zoals een...
1: Van een uil.
0: Ja, ja, precies. Weet je, maar... Ik ben niet zo opgeworpen nu, maar ja.
1: Waar ben je het meest trots op? Wat is het geluid wat jij kan, waar als mensen aan jou vragen... Hey Arnold, doe eens je favoriete dier. Dat je dan bang.
0: Ja, sowieso de varken. Ja?
1: Ja. Ja.
0: Oh, ja, maar dus... dat wordt ook vaak in metal gedaan, weet je.
1: Ja. Dus die kun je ook wel gewoon daadwerkelijk toepassen in je carrière. Ja. De volgende die we gaan doen is iets heel anders. Korn en Blindside, dat zit allemaal in een soort MTV-achtige emo verantwoorden. Je gaat eens 's avonds uit en je hoort die plaat nog ergens. Ja. De volgende is dat niet. Oceano, District of Misery. Dit is echt gewoon... Deathcore. Dit is, ik denk, hoe het op het publiek overkomt, is dit het meest harde wat je kunt voorstellen. Want je kunt nog harder, maar dan wordt het chaotisch. Dit is zeg maar wat je nog kunt bevatten en wat heel erg hard is. Wat heb je daarmee?
0: Ik was toen net eigenlijk een beetje met metalcore. Metalcore luister ik al een tijdje. Toen vond ik deathcore eigenlijk ook wel cool. Toen was ik 19 toen deze plaat uitkwam. En ik zag opeens... die videoclip, één grote donkere man die met gekke vocals opeens komt. En ik dacht van, holy shit, want dat zag ik toen nog niet zoveel. En...
1: Hoe bedoel je dat? Een donkere man? Of dat, die gekke vocals?
0: Ja, een donkere man. Ja, met zulke vocals. Ik zag ze wel eens een band en alles. En voor mij was dat van, oh shit, nou ik ga dat nu echt zeker een keer willen, zeg maar.
1: Dit was echt van belang voor jou om te zien dat er iemand, want jij bent van kleur.
0: Ja.
1: Om iemand ook van kleur te zien die dat doet en dat je dacht, oké, dit is dus niet alleen voor witte, dit is geen witte mensen hobby.
0: Ja, ik heb zo ook nooit gedacht over wat nou een witte mensen of een zwarte mensen hobby is. Had ik altijd scheid aan. Maar ik vond het wel echt cool om te zien en ik denk dat dat mij heel veel inspireerde van om het, oh shit, ja, nu... leuk om te zien. Zelfs als dat Obama president is geworden. Weet je, ik weet niks van politiek. Maar het is cool om te zien.
1: Dus je wilt nu ook minister-president van de Verenigde Staten worden? Omdat je hem dat hebt zien doen?
0: Nee, zeker niet. Nee, okay, dat lijkt me verschrikkelijk.
1: Je houdt het even bij de deathcore song. Deathcore song is natuurlijk heel erg technisch. Althans, zo is dat mij verteld. Ik kan helemaal niets. Hoe heb je dit gedeelte jezelf aangeleerd? Heb je een coach gehad? Heb je grunttraining? Heb je Will Ramos van Lorna Shore ontvoerd... zodat hij je alles moest vertellen? Hoe werkt dat?
0: Ik heb het toen zelf geleerd eigenlijk. En met een paar vage YouTube-video's.
1: Yeah.
0: En je had ook nog zo'n... The Zen of Screaming of zo van Melissa Cross of zo. Dat had ik wat ergens kunnen downloaden. Maar had ik voor mezelf niet zo heel veel aan. Gelukkig was ik ook een beetje stupid, dus ik dacht, nou ja, dit gaat wel goed. Dus dan bleef ik het ook maar doen. Maar dat is goed, want daar was ik niet te onzeker over, waardoor ik het ook daadwerkelijk oefende.
1: Ah, je kon het voor een paar procent, maar jij dacht eigenlijk dat die paar procent al 100% was.
0: Ja, dacht ik al van, nou, dat gaat best wel goed, weet je. En als ik er nu naar terugluister, denk ik van, holy shit.
1: Hoe is dat beter geworden? Want er zijn ook mensen die natuurlijk heel hun stem verpesten hiermee. Mm. Het is best wel een slippery slope om verkeerd te doen. Hoe ben jij hier doorheen gekomen? Of heb je gewoon alle polypen er handmatig uitgetrokken en ben je daarna gewoon moedig verder gegaan?
0: Ja, het is best wel lang geleden, maar ik heb wel eens wel last van mijn stem gehad, maar ik denk dat ik het gewoon regelmatig dan wel eens probeerde, dan een tijdje niet. En dan ging ik het weer iets proberen en dan kwam ik iets tegen en denk, oh, dat kan ik op YouTube of zo. En dan, oh, dat kan ik proberen te leren na te doen of van een liedje.
1: Kun je iets laten horen? Iets wat je jezelf geleerd hebt, waar je nu wel oké mee bent?

0: band dat je denkt van, heb ik even mazzel dat ik deathcore zing, want ik kan dit geluid maken.
1: Ja, is goed. Ik denk zeg maar gewoon meer vals chord.
2: Ik ben heel bang. Maar het klinkt ook heel hard.
1: En hetzelfde met de height, dat kon ik vroeger eigenlijk...
0: Sorry, de?
1: Een beetje de hoge vocalen. Ja. Ja!
0: Maar dat is nu iets voor jou wat jij gewoon tamelijk makkelijk kan.
1: Ja.
0: En waar je dus ook geen last van hebt als je dit doet.
1: Nee, daar heb ik niet last van.
0: Dit is me ooit verteld door... Ik heb ooit een uitzending gemaakt met een gruntcoach. Die vertelde ook... toen vroeg ze aan mij, doe jij eens iets? Nou, dan doe ik iets. En dan zegt ze, ja, dit is leuk. En dit hou je 30 seconden vol. En dan is alles kapot. Het moet veel zachter. En het moet veel meer op techniek. En dit is dus iets wat jij... Jij bent hier proefondervindelijk achtergekomen.
1: Ja, gewoon wel altijd wel dat je op een gegeven moment... soms wel eens wat opnemen en denk van... oh, dan misschien kan dat wat beter. Of, oh, ik merk dat ik mijn ademhaling nog niet goed zit. Dus ook gewoon eigenlijk normaal proberen te leren zingen.
0: Yeah.
1: Om bepaalde technieken gewoon te leren. En ook omdat ik gewoon zingen überhaupt leuk vind.
0: Yeah.
1: Ik denk dat die combinatie wel helpt, zeg maar. Om bijvoorbeeld een langer de scream te doen. Of, en gewoon, als je soms door de winkelstraat loopt en denk je... En je loopt met je vriendin ergens en dan... en ik, ik maak een geluid. En dan maak ik gewoon gekke geluiden
0: de
1: hele tijd.
0: Je bent de hele tijd aan het zoeken naar wat je kunt met je mond.
1: Ja.
0: Wat is een geluid wat je nog niet kan, waar je nu aan het oefenen bent, maar dat je er niet achter komt? Hoe doen ze dit?
1: Ik denk, je hebt van die polyphonic singing. En dat is niet
0: meerstemmig.
1: Meerstemmig, inderdaad. En dan niet zeg maar de Mongolian throat of overtone singing, maar dat je letterlijk met een soort... een soort hees stemmen. En dan was zo'n jazzzanger was en die kon twee stemmen tegelijk maken. En dat vond ik echt super weird om te zien.
0: Yeah.
1: Klinkt super alien.
0: Yeah.
1: Maar dat lijkt me wel cool. Maar
0: een soort autotune op in je keel.
1: Ja, of iemand die gewoon bezeet is of zo. Weet je?
0: Hoe ver ben je met dit? Hoe kom je hier überhaupt achter? Ga je er gewoon op YouTube?
1: Ja, ik heb al op YouTube een paar vragen gevraagd, maar het was niet zo heel bekend nog. Ik heb het is me ooit na heel lang proberen één keer gelukt om zo'n dubbele stem te maken, maar geen controle.
0: Dus je weet dat het er is?
1: Ik weet dat het
0: Je bent als een soort van dark wizard die probeert een spel onder de knie te krijgen. Ja. En dan één keer per ongeluk iemand tot leven heeft gewekt, maar dat het daarna nooit meer gelukt is.
1: Ja, precies. En dan ga je alles proberen te herhalen en dan lukt het niet. En dan,
0: We gaan even luisteren naar hoe dat klinkt. Ten eerste het deathcore ding en hoe dat klinkt als je je stem redelijk onder controle hebt. Ten tweede iemand van kleur die dit daadwerkelijk doet. En het klinkt nu een beetje autistisch dat ik dit kleur benoem, maar voor jou is dit dus echt wel een bevrijdingsding geweest. Van ik zie dit gebeuren, dit kan ik ook.
1: Ja, ik denk voor die tijd was iedereen best wel amazed, maar je zag het gewoon wat minder.
0: Ja.
1: Ik heb er nooit bij stilgestaan van, oh ja, dat is iets van witte mensen, huh? Wat vreemd, maar...
0: Toen ik zag, toen dacht je wel van dit helpt me wel om over die drempel heen te komen.
1: Ja, ik denk dat het wel heel veel impact maakte.
0: Kom, we gaan even deze mensen op dit veld wegblazen. Let op.

0: Ik snap ook wel dat ze in een karaokebar denken, Arnold, liever niet, man. Moet dit nou echt? Iedereen wil gewoon lekker een beetje Dolly Parton doen, of de Bee Gees, of de Backstreet Boys. En dan komt er toch weer zo'n jongen die dan zegt, ik weet ook nog wat leuks. Hoe werkt dit? Kun je in elke karaokebar terecht om metalplaten te karaoke'en? Leg even ten eerste uit, hoe zit die scene eruit? Laat het even kijken in Rotterdam. Waar moet je naartoe als je metal karaoke wil zingen in Rotterdam?
1: Vroeger in Rotterdam was je metal karaoke wel, maar dat is nu meer in Utrecht, toen van Tante Ali's metal quiz en karaoke. Maar daarvoor niet per se specifiek iets. Wat we deden, nog voordat ik ooit hoes was, gingen we altijd naar Poing en Tropica. En daar gebruikten ze vaak ook wel Carafun.
0: Carafun?
1: Ja, een soort karaokeprogramma. En
0: dat is de software waar al die muziek uitkomt?
1: Ja.
0: Is dat ook die software waar die hele slechte animaties uitkomen?
1: Nee, niet per se.
0: Hey, jammer.
1: Nee, maar die bij Tropica zie je die wel voorbij komen.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Met die slechte heerlijk beelden, weet
0: love
1: je.
0: Dus, ja. Love it. Maar goed, dan heb je die Carafun, daar zitten dus al die platen in. Ik denk niet dat ze bij Carafun denken, weet je wat wij nodig hebben? Oceano.
1: Volgens mij staat hij er nog niet. Volgens mij wel. Volgens mij staat hij er nu wel op, weet ik niet meer zeker. Maar ik kwam dus achter, je kan daar dus online de catalogus bekijken. Dat is makkelijk, weet je, hoef je niet later te horen van, dit nummer hebben we niet.
0: Ah zo, dat je van tevoren al kunt voorbereiden welke platen hebben ze. Maar wat nou als je een plaat hebt die je heel graag wil doen, maar die staat er niet in?
1: Ja, wat je dus kan, daar kwam ik dus achter, je kan een song request doen. Dus dat
0: via
1: gedaan.
0: Die website van Carafun?
1: Via die website van kan je een aanvraag doen, of je moet er nog op stemmen, dan staat het al in de lijst, maar even gewoon stemmen voordat ze daar aandacht aan geven. En ik had dat een keer gedaan, nummer kwam vrij, en toen dacht ik, we gaan gewoon met z'n allen stemmen. We hadden een groepsapp voor de karaoke groep. We gaan gewoon met z'n allen stemmen telkens we een nummer willen. Dus als iemand met een of ander liedje kwam, deze staat er nog op, kunnen we dus blijven stemmen? Nou, dan gingen we gewoon met z'n allen daarop stemmen. En ik maakte, ik wilde zo graag sommige liedjes, ik kan gewoon allemaal nep e-mail-accounts maken. En zo kwam Lorna Shore to the Hellfire dus op. En dat is ook eigenlijk een beetje de reden waarom ik dat liedje gaan doen ben. Want dat kon ik toen
0: omdat
1: de
0: hij
1: tijd
0: was
1: zingen. Ja.
0: Dus het aanbod heeft ook jouw repertoire gevormd.
1: Ja, zeker.
0: Page 99 heb jij ook meegenomen. Ook zo'n plaat waarvan ik denk, hier wordt natuurlijk niet heel lekker op gereageerd in zo'n karaoke scene. Voordat we die gaan draaien, je zei van, er zijn op het moment, je had eerst die Tante Ali, die je metal, dat was in de Doelen volgens mij,
1: waar dat
0: gebeurde. Dat is toen weggegaan. Waar kunnen mensen zich nu melden?
1: Ik host nu zelf alternatief karaoke in Rotterdam, 1 keer per maand.
0: En waar doe je dat?
1: Café Voorheen Voig. Dat is eigenlijk Bloemkwekerstraat.
0: Dus de Zijstraat aan de Nieuwe Binnenweg. Ja. En daar is dan ook een heel groot aanbod met metalplaten die je daar kunt doen.
1: Ik gebruik gewoon YouTube. Dus,
0: je hebt ook gelijk backing vocals? Of gebruik je gewoon clean versies die op YouTube staan?
1: Ja, gewoon karaoke versies op YouTube.
0: Ja.
1: En alles mag. Ik noem het de alternatieve alles mag karaoke. Dus geen limiet voor.
0: Wat levert dat voor verschrikkelijke keuzes op?
1: Eigenlijk voor alles. Je hoort metal, soms opera, maar Star Wars liedjes of weet ik veel.
0: Alles, gewoon alles waar iedereen fan van is, dat mogen ze gewoon doen.
1: Ja, of ABBA, dat hoor je dan ook weer gewoon af en toe. Of Rotterdam lied, van die oude mannen die daar soms wel eens zitten, maar iedereen vindt het ook gewoon leuk, zeg maar.
0: Om dat te doen.
1: Omdat juist zo wat nog meer vrijheid levert dan, denk ik, normale karaoke bars. En vooral voor heel veel alternatieve mensen is dat juist wel, lijkt mij wel, ik vind het zelf heel cool.
0: Zeker. Maar ik kan me ook, wat ik nog weet uit die karaoke barren, het wordt ook, laten we zeggen dat 60% van de mensen, dat zijn dus van die dronken vrijgezellenfeesten. 30% neemt dit gewoon heel serieus. Die drinken heel de avond Fanta, die gaan af op wie heeft het beste soundsystem. Daarvan weet je, die hebben hun trademark songs die ze altijd doen, die ze ook heel goed doen. Kijken daarna een beetje boos de zaal rond, zolang ze zelf niet aan de beurt zijn.
1: In-ears,
0: eigen microfoons, gewoon heel de tering zo. Het is natuurlijk een tamelijk serieuze maniacale scene. Hoe verhoud jij je daartoe? Hoe serieus is dit? Heb je ook je eigen in-ears? Heb je ook je eigen trademark songs?
1: Nee, ik heb wel in-ears met de band. Maar ik ben niet super serieus als ik zing. Ik vind het ook wel leuk, maar ik probeer wel mijn best te doen dan. Of dan denk ik van, nice, ik ga dit oefenen. Of deze ademhaling van het liedje even wat beter proberen. Kijken of dat lukt. Of gewoon het daar staan, performen. Want dat vind ik nog soms wel gewoon moeilijk. Maar niet. Ik zie mezelf niet met in-ears komen naar een karaokebar zelf. Maar,
0: En jij hebt dan, want ik vind het wel grappig, je zegt enerzijds, je hebt die plankkoorts, dat je dat eng vindt om daar te staan. Anderzijds, je zou je leven een stuk makkelijker maken door dan karaoke te doen met nummers waarvan je zeker weet dat iedereen dat ook heel, heel leuk vindt. Ja. Weet ik veel, Johnny Cash, The Ring of Fire, daar is nooit iemand boos over geworden, zing ik namelijk. Maar dan, met die plankkoorts kies je dan wel echt voor kapot moeilijke platen.
1: Ja, meestal begin ik wel wat makkelijk hoor, dus Mr. Brightside, Charming Man, The Smith.
0: Nou, je masseert jezelf gewoon een beetje in die audience. En op een gegeven moment doe je dan dat ding dat je wat extremere platen
1: soms,
0: gaat.
1: Ja, als het mag. Weet je,
0: het mag ook niet altijd.
1: Nee, want bijvoorbeeld, soms hebben ze gewoon een druk weekend met allemaal vrijgezellen. En dan komt de eigenaar vandaag eventjes geen gekke gegil.
0: Je bent een soort excuuskar. Als ze gaten zijn, dan mag je dat vullen met bizarre dingen. Page 99, waarom heb je die meegenomen?
1: Eigenlijk, dat soort muziek toen de tijd was iets wat ik heel erg aansloeg bij mij. Eigenlijk had het ook wel geïnspireerd om wat meer, dacht van, om echt, zo kunnen liedjes dus ook in elkaar zitten. Kan ik ook, net als de teksten, een beetje zo schrijven, wat meer expressief, wat rauwer.
0: Yeah.
1: Van die scram, screamo, of whatever je het wilt noemen. Maar ik heb dat altijd cool gevonden en dat heb ik toen ook bij sommige nummers in de band dan een beetje meegenomen. De manier van schreeuwen.
0: Je hebt hiervan geleerd voor je eigen project.
1: Ja, maar dat is nog wel voordat ik met iets bezig was. Maar wel, ik denk dat dit wel een van de grotere inspiratiebronnen is. En ik merk ook, als ik bijvoorbeeld een deathcore nummer doe, vind ik dat wel heel leuk. Of metalcore. Maar ik merk dat ik het, wat ik nog leuker vind, is eigenlijk meer wat chaotischer schreeuwen of wat rauwer. Ja, dat is wat ze een beetje bij black metal doen. Mm-hmm. Vind ik ook wel heel tof. Maar,
0: En dit is voor jou zo'n voorbeeldplaat daarvan? Van wat dat.
1: Ja, dit vond ik echt wel een vet plaat van. Oh ja, dit is een beetje ambient, maar toch wel chaotisch. Ik denk, stel dat ik ooit weer een keer mee zou doen met een karaoke kampioenschap, zou ik meer die kant van stijl nummers doen.
0: Je maakt het jezelf niet makkelijk, hè? Nee, we gaan even luisteren hoe dat klinkt. Ook dit weer, voor mij klinkt dit allemaal als één groot puberteitstrauma in 1 minuut 58, page 99, face sunken by letting go. Ik weet ook nooit wat die titels betekenen, hè, jong.
1: Niemand.

0: Ja, dit wordt wel even een overgang, in ieder geval muzikaal. Want dit is natuurlijk een soort potten- en pannen-metal van dat Page 99. We gaan naar de plaat waarmee jij naar het WK karaoke gaat in Las Vegas. Vertel me hier fucking alles over. Ten eerste, waarom is er een WK karaoke?
1: Ja, ik wist het dus ook niet tot, denk ik, 2 jaar terug. En ik hou van gekke wedstrijden, weet je. Dus voegde ik serieus hardloopwedstrijden. Ik dacht, nou, laat ik leuke wedstrijden naast dat serieus even opzoeken. En ik dacht, nou, karaoke, dat vind ik leuk. Dus zouden er wedstrijden van zijn? Dat lijkt me wel grappig om dan met Lorna Shore te komen of iets anders. En niet zo heel veel eigenlijk. Maar toen zag ik wel wereldkampioenschap karaoke dus wel.
0: Yeah.
1: En ik dacht, oké, een beetje de regels checken. Alle genres mogen. Ik dacht van, nice. En in Nederland is het helemaal niet bekend. Dus ze hebben ook geen nationale finales of iets. Maar je kon wel dus online iets insturen. En daar heb ik even een maandje geoefend met Lorna Shore. Was nog niet helemaal perfect, maar ik dacht, ik ga het bij zo'n karaoke bar Tropica, toen het leeg was, mocht ik dat even doen. En toen was ik eigenlijk door naar de finale.
0: Opeens, uit het niets.
1: Ja, precies. Ik was super excited. Ik dacht van, oh shit, dit is best wel vet. En toen was ik ook, zeg maar, tweede geworden van die online competitie. Zeg maar, van iedereen die online dus meedeed. Dus dacht ik, oh shit, ze vinden het misschien ook daadwerkelijk nog wel cool.
0: Ja. Yeah.
1: En ik had dus alles voorbereid. Er zijn dus 3 rondes. Eerste ronde, tweede ronde doe je dan sowieso mee. En dan heb je nog een finale. Dus ik had 3 liedjes ook voorbereid. En ik zou naar Bangkok daarvoor gaan.
0: Het WK karaoke. Ja, in Bangkok, tuurlijk.
1: En dan 2 dagen voor mijn reis was het evenement gecanceld. Omdat de koningin van Thailand was toen de tijd pas overleden. Dus het kon niet meer doorgaan. Daar baalde ik best wel van.
0: Ja.
1: Maar ik mocht wel automatisch dit jaar meedoen. En dan is het in Las Vegas.
0: Dus jij gaat dit jaar naar Las Vegas voor het WK karaoke om daar Lorna Shore te zingen.
1: Ja, onder andere inderdaad. Volgende maand, de laatste week van oktober. Dus volgens mij is de eerste ronde 26 uit mijn hoofd. Ja, 26 oktober.
0: Hoe gaan we dit kijken? Hoe gaan we dit meemaken? Is dit een livestream? Kunnen we er naartoe? Wordt het ook nationaal uitgezonden? Is het als het Eurovisie Songfestival? Wint Israël automatisch? Hoe werkt het?
1: Het wordt uitgezonden live.
0: Yeah.
1: Volgens mij via YouTube of iets van de streaming. Volgens mij YouTube. En mensen kunnen ook stemmen. Het is een beetje als Eurosongfestival. Volgens mij doen iets van 62, 70 mensen mee. Van verschillende landen die dat allemaal vertegenwoordigen.
0: Weet jij ook al hoe goed die zijn? Heb je de andere deelnemers al gecheckt?
1: Ja, merendeels best wel goed hoor. Die kunnen echt wel heel mooi goed zingen, performen.
0: Wat voor liedjes worden hiervoor ingezonden?
1: Nou, niet mijn liedjes in ieder geval, dat weet ik wel.
0: Je hebt geen concurrentie op genre?
1: Ja, misschien dus wel.
0: Oh.
1: Ik zag dus dat Finland dit jaar bij hun nationale finale shit, een deathcore vocalist is dan ook door.
0: Hey.
1: Dus dat wordt nog wel grappig. Het wordt een soort Ben Stiller film, weet je. Of Zoolander.
0: Ja, ja.
1: Weet je? Nee, maar dat lijkt me juist wel tof.
0: Dat er 2 van deze acts bij zitten. Jij gaat dus Lorna Shore doen. Die gaan we zo meteen ook luisteren. Al is het alleen maar om te horen hoe je dit ooit na gaat doen. Wat zijn de andere 2 nummers die je ingestudeerd hebt?
1: Voor de eerste ronde ga ik Reign of Darkness doen van The Artist Murder.
0: Mm-hmm.
1: Dan de 2e ronde dus Lorna Shore to the Hellfire.
0: Yeah.
1: En ik wilde hem eigenlijk als laatste bewaren. Maar ik dacht, als ik niet naar de finale ga en ik kan deze niet doen.
0: Je wil wel Lorna Shore gedaan
1: hebben. Dan wil ik hem wel op zijn minst hebben gedaan.
0: Snap ik.
1: En dan de 3e ronde, als ik dus doorga naar de finale, Heaven Shall Burn van Imminence. Dus wat meer metalcore, violen en alles. Maar ik dacht ook wel een goede afsluiter.
0: Tuurlijk.
1: Wat emotioneel. En dan een klein stukje zingen. Ben ik niet super goed in, maar ik dacht, ja, dan kan ik ergens naartoe werken.
0: Oh, je pakt ook nog wat cleane vocalen erbij.
1: Ja, ze zijn een heel klein stukje, heel zacht. Dus
0: die kun je ook gewoon doorheen hoesten, toch?
1: Je kan ook een beetje doorheen hoesten, inderdaad.
0: Dit is, we horen zo meteen ook de intro hiervan. Alleen al die intro, daar word ik echt bang van. Jij dacht gewoon, dit is een uitdaging, dit ga ik gewoon doen?
1: Ja, ja. En voor mij was het ook wel iets van, hierdoor word ik gepusht om beter mijn vocals, ook voor de band, maar ook gewoon voor algemeen, leuk om gewoon te oefenen eigenlijk.
0: Will Ramos staat wel bekend als een van de technisch meest complexe deathcore zangers. Je hebt het wel echt heel... Was het ook echt zo moeilijk?
1: Om ja, dit, ik vind het nog steeds heel moeilijk eigenlijk. En het is, ik ben zeker geen Will Ramos, maar ja, nog steeds leuk om gewoon te doen. Weet je, het is ook maar karaoke uiteindelijk.
0: Je bent een goed mens. Je neemt het bloed serieus en je zegt dan helemaal aan het einde van heel dit betoog, het is ook maar karaoke.
1: Ja.
0: We gaan heel even luisteren hoe dit klinkt. Helemaal aan het einde zal ik vragen of je nog een heel klein stukje mee kan doen. Om te kijken hoe je ongeveer je verhoudt tot de Will Ramos'en van deze wereld. Maar eerst even een paar minuten Lorna Shore. To the Hellfire. Altijd gezellig.

0: Oh ja, hier komt even dat vrolijke tussenstukje.
1: Is ook een gitaar.
0: Ja, ja. Dus kun je hier, is dit ook het moment dat je even heel snel heel veel water gaat drinken? Of is dit gewoon, ben je oké?
1: Ik denk dat ik te zenuwachtig nog ben om überhaupt te drinken. Dus,
0: dat het niet helpt.
1: Ik ga er gewoon stilstaan. Een beetje zo doodstaren voor me, weet je.
0: Ja?
1: Nee, ik weet ook niet zo goed wat ik ga doen. Ik denk dat ik dat gewoon op een moment op zijn beloop moet laten gaan.
0: Ja, gewoon kijken wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Want zometeen komt er. Is dit einde ook echt heel moeilijk?
1: Ja, ik denk qua timing. Ik denk qua timing inderdaad. En die snorting vocals, ja. En vind ik nog wel lastig soms.
0: Maar we gaan het even luisteren. Of ja, luisteren. Kijk, daar gaan we.
2: My final breath. Swallow by the river. Yes, your best friend now. Fucking

0: Damn, boy. Jezus. Het is dat ik hier in mijn eentje zit, anders zou ik weer mensen applaudisseren. Wat een geweldige performance is dit. En dit ga jij dus daar doen. Je hebt dit dus al onder controle. Jezus, ik voelde me ook een beetje bezwaard omdat ik je dit hoor doen. En als ik dan denk van als ik dit zou doen, dan zou echt alles nu kapot zijn in mijn hoofd, mijn lichaam en het universum. Jij bent nu oké. Jij kunt nu nog praten.
1: Ja hoor.
0: Ja. Wat een feest wordt dit. Hoe kunnen mensen op jou stemmen? Hoe kunnen mensen, net zoals ik, je allergrootste fanboy worden om ervoor te zorgen dat jij die publieksprijs gaat winnen?
1: Eigenlijk tijdens de wedstrijd zijn twee rondes waar ik sowieso mee doe. En dan heb ik nog een laatste ronde. Ik kan ook een publieksprijs winnen. Maar mensen kunnen dus stemmen waardoor ik ook naar de finale ga. Dus dat is maandag 26 oktober. Woensdag 28 oktober. En als ik door naar de finale ga, dan 29 oktober.
0: En gewoon elke keer para veel stemmen op jou. E-mailadressen aanmaken, personages aanmaken. Maakt niet uit.
1: Ik weet nog niet precies hoe dat stemmen in elkaar zit.
0: We gaan het hacken.
1: En volg mijn Instagram. A.E. Zeiler.
0: Met een lange I.
1: Met een lange I inderdaad. Z-I-J-L-E-R. Daar post ik eigenlijk alles. Ook over de karaokeavond bij Café Void of met de band of whatever. Maar vooral voor dit nu inderdaad.
0: Heb je Will Ramos hier al over geïnformeerd dat zijn plaat terugkomt op het WK karaoke?
1: Nee.
0: Ik zou zeggen, Will Ramos heeft hier natuurlijk ook gewoon in Baruch gestaan. Speel dit
1: anders. Ik heb hem wel getagd, maar
0: ik zou dit gewoon lekker spelen via Distant en ervoor zorgen dat Will Ramos iedereen gaat oproepen om op jou te stemmen.
1: Ja, dat zou wel cool zijn eigenlijk. Misschien wel een goed idee.
0: We gaan dit regelen. Kun je weer iets dichterbij bij je microfoon komen?
1: Ja.
0: Gewoon met je stoel. Ja, dankjewel. Drop Dead Gorgeous heb je ook meegenomen als laatste plaat in het karaoke-genre. En dit is blijkbaar een plaat die jij juist niet karaoke het.
1: Ja, ik heb het toevallig vorige week wel gedaan.
0: Maar
1: dit is een nummer wat ik met mijn broertje eigenlijk. We hebben wel verschillende. Onze muzieksmaak zijn heel verschillend, maar sommige dingen vonden we gewoon allebei wel vet. Ja. En dit is een van de nummers die we altijd samen meezongen, weet je, van de nummers die ik dan kende.
0: Ja.
1: Dit is iets wat ik gewoon niet zo snel zou doen. Ik denk omdat dat al snel werd gezien dat, oh, dat is gewoon Scene Wemo's toen de tijd.
0: Scene Wemo's?
1: Ja, precies. Wel van die slangs van, oh, dit is een beetje van die wannabe whatever. Maar ik vond juist eigenlijk vooral dat album Worse Than a Fairy Tale super underrated. Omdat dat een hele storyline over zo'n serial killer. Maar dat had nog wel een beetje die poppy scene vibes af en toe. Ik vond het eigenlijk super cool. En ik denk, eigenlijk heb ik besloten, ik ga gewoon meer liedjes van hen zingen.
0: Ja.
1: Ja, dat ga ik gewoon doen.
0: Hoe is dit belangrijk dan, binnen het karaoke kasteel dat jij gebouwd hebt? Waarom wil je deze hebben?
1: Ik denk gewoon puur voor mezelf. Ik vind het zelf vet. Ja.
0: Dit is gewoon een plaat die. Dit is niet dat je denkt, dit is een crowdpleaser. Dit is gewoon iets van jou.
1: Ja, precies. Ik denk dat sommige mensen. Deze band van vroeger ook wel kende en veel vet vinden, maar ik vind hem echt.
0: Dat sowieso heel erg goed komen. We gaan deze even luisteren. Deze hoef je van mij nog niet mee te zingen hoor. Daar ben je nog maar net mee begonnen, toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Je mag nog even zwaaien naar je fans en dan gaan we tussendoor even luisteren naar dus een plaat die Arnold Zeiler voor het eerst gezongen heeft in deze uitzending van Dood en Verderf over karaoke en metal. Het kan allemaal.

0: Je bent een vat vol verrassing nou, Arnold. Want we gaan dus van Lorna Shore naar deze... Ik vind Lorna Shore heel cool. En ik vind dit zeker niet... Maar fijn dat jij er fan van bent. We gaan naar jouw eigen band. Want ooit ben jij dus begonnen met karaoke om iets te doen aan die podiumangst. En om iets te doen om te leren zingen. En nu zit je in een band.
1: Ja.
0: Vertel daar alles over.
1: Ik was een keer... Ik ben altijd bezig geweest met, vooral toen ik nog een auto had, vocals oefenen en liedjes meezingen. Maar ik was een keer dronken op een feestje. Ja, nou, hoe meer bier erin gaat, hoe meer de gekke geluiden makkelijker naar boven komen. En op een gegeven moment zat ik, kan ik niet meer goed herinneren, op een dak van... En dan kwam iemand anders hetzelfde.
0: Nee. Je kunt hier wel makkelijk overheen lopen. Je was dronken op een feestje, je zat op een dak en dat was het moment waarop je dacht, wat ga ik doen?
1: Ik ga gewoon gekke geluiden maken. Okay. We hadden nog meer mensen trouwens op het dak, hoor. Dat was zeg maar een soort dakterrasfeest. En iemand deed het dus terug. Dus wij zaten daar. En blijkbaar, Tim, die liep net even langs. Die zei, hey, dat kan je best goed. Wil je in de band? En
0: je zat dronken op een verjaardag op het dak te grunten. Ja. Toen liep er iemand langs en die zei, hey, wil jij in een band?
1: Ja, precies. Nou, dat kon ik dus bijna niet meer herinneren. Heel vaag is, maar de volgende dag had ik 39 gemiste oproepen van mijn manager en baas. Van, hey, waar de fuck ben je? De boksles. Want ik gaf toen boksles. Is al begonnen. En ik dacht, oh shit. Ik had nog gekotst, herinner ik, ergens aan de hoek van een gebouw. Maar ik zag wel Tim Deathcore. Want ik had het niet goed. Ik wou Deathcore erin schrijven.
0: Ja.
1: Die zei, nou, kom ik jouw auditie doen? En ik, eigenlijk was het waard wel.
0: Ben jij door karaoke ook een veel betere zanger geworden?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik wel, juist omdat ik gewoon vaker... Ik denk, omdat je gewoon vaker dingen doet, dan heb je gewoon meer ervaring. Dan leer je gewoon...
0: Waar ben je beter in geworden? In het zingen of op een podium staan?
1: Beide denk ik wel, ja.
0: Wat was iets wat je nu kunt, wat je toen niet kon, qua op een podium staan bijvoorbeeld? Wat durf jij nu of wat kan jij nu?
1: Ik vind als ik alleen karaoke ga doen, dan heb ik mijn armen achter mijn rug en dan sta ik gewoon naar het scherm te staren.
0: Wel, je bent echt zo'n muurbloempje.
1: Ja, zo'n muurbloempje.
0: Die Will Ramos na.
1: Maakt niet uit of het Will Ramos of als dat Gold is, Spendo Belay. Maar ik merk wel dat het wat minder statisch is. Dus ik kan mezelf al een beetje meer overzetten van, nee, ik kan gewoon bewegen. En met de band is dat toch wel anders, want dan merk ik dat het automatischer gaat. Je kent de nummers.
0: Ah, ja.
1: Je hebt vaak geoefend, je staat met z'n vijven daar.
0: Schrijf jij zelf ook de teksten?
1: Ja.
0: Ah, dus dit zit ook veel dichterbij, want dit is niet alleen maar de muziek, maar dit is ook de boodschap die je wil uitdragen.
1: Ja, en waar we gewoon natuurlijk met z'n vijven eigenlijk aan werken.
0: En dat belichaam je veel meer dan wanneer je iets karaoket.
1: Ja, ik denk dat inderdaad dat wel. Karaoke, ja, soms gaat het wat losser en soms niet. Dat is prima, want het is ook maar karaoke.
0: Het is ook maar karaoke. Fosfor is dat niet. Even als gewetensvraag, weer op je hoofd. Karaoke of je eigen band?
1: Denk wel de band.
0: Ja?
1: Maar karaoke zal ik denk ik altijd wel willen doen. Gewoon om af en toe te zingen.
0: Ja, precies. Maar dan nog steeds de band is het belangrijkst.
1: Ja.
0: De band is het belangrijkst. Fosfor, jullie zijn bezig met het uitbrengen van een aantal singles. Waar gaat dit heen?
1: We zijn eigenlijk al een tijdje bezig, maar we hebben gewoon te weinig tijd gehad of genomen om op te nemen. En nu willen we eindelijk wel richting de EP. We hebben nu twee nummers online pas staan, maar wel veel opgetreden.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook, daar hadden we ook veel focus op, maar nu zijn we echt wel bezig met het... Ja, we moeten gewoon even een EP releasen ergens.
0: En dan groot worden?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Hoe pak je zoiets aan? Hoe word je iemand? Kijk, een karaoke kun je doen in een karaokebar. Maar een band kun je doen in een...
1: Dat is wat lastiger, moeilijker te plannen. Maar ja, dat kan je wel overal doen natuurlijk.
0: Waar wil je nog optreden?
1: Hier, Beroeg Au Pair. Dat lijkt ons wel heel vet. Ja. En Beroeg zelf.
0: Ja.
1: We hadden wel Submitfest gespeeld.
0: Mm-hmm. In Dordrecht.
1: In Dordrecht, maar ja, dat zou eigenlijk normaal een Beroeg volgens mij zijn. Dus net gewist.
0: Net gewist, ja.
1: Maar voor mij, zeg maar, een buitenfestival zoals Beroeg Open Air lijkt me wel vet. Dat heb ik nog niet eerder gedaan.
0: Ik ga het heel voorzichtig inmarseren bij de programmeurs van dit festival. We gaan even luisteren naar... kondig dit zelf even aan.
1: We gaan luisteren naar Fosfor, nummer Paris City. Gaat over de bombardementen van Rotterdam... Ja.
0: Ah, gezellig. Leuk. Dat is ook helemaal geen trauma hier. Doen we gewoon.

0: Lekker, Arnold.
1: Ja, ik denk wel dat ik je stem inmiddels, zeker na je stukje Lorna Shore, denk ik wel dat ik je stem eindelijk herken. Alleen dan met je eigen band, Phosphor Pyre City. Waar kunnen mensen dit gaan checken? Staan jullie live? Zijn er platen te koop? Is er merchandise? Kun je tattoos laten zetten? Hoe werkt dit?
2: We hebben sowieso wel merch. T-shirt, roze en zwarte.
1: Roze, heel goed.
2: De drummer die is echt supergoed bij tekenen. Dus hij maakt alle art daarvoor en alles.
1: Dus die zijn ook echt mooi. In plaats van dat het alleen maar een dode koe is die in ontbinding. Ding ergens ligt.
2: Ja, precies. Je kan ons volgen op Phosphor Official op Instagram. Dus Phosphor. _.
1: Komt allemaal in de show notes, ja. Komt allemaal in de show notes. Waar gaan we je zien?
2: Ons volgende optreden is Paars Café in Den Haag. Mm-hmm. Samen met Angelus Moorts en Provisional. Met beide bands zijn eigenlijk oude maten van mij die ik van Tex-Mex ken. Dus super leuk om nu met z'n drieën met onze band op te treden.
1: Wanneer is dit?
2: 16 oktober.
1: 16 oktober.
2: Ja.
1: Ook alles dat in de show notes. Waarbij we aan het einde zijn van deze special op Baruch Open Air met Arnold Zeiler over de wonderenwereld die metal karaoke heeft. Je luisterde naar Dood en Verderf, de maandelijkse show met daarin de beste verhalen over metal en de bijbehorende scene. Op doodenverderf.nl kun je alle afleveringen terugluisteren. En vond je dit tof? Abonneer dan op de nieuwsbrief of op de podcast. En geef een 5-sterren rating aan de show op je favoriete podcastplatform, zodat meer mensen deze kunnen vinden. En de fameuze laatste zin is altijd voor de gast. En de tekst is als volgt, Arnold. En als iemand goed een tekst na kan doen, dan ben jij het wel. Want jij bent bijna WK karaoke in de metal scene. Dus je mag het grunten, screamen, je mag alles ermee doen. De woorden zijn als volgt. Tot volgende maand bij Dood en Verderf. Weet je al wat je wil gaan doen?
2: Ja.
1: Ik zal aftellen. 3, 2, 1.
3: Tot volgende maand bij Dood en Verderf!
4: You're listening to Operator.
5: You are now listening to Operator.

0: You're listening to Third Ground.
1: Oh,

Wow.

Hallo, hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe listening show van Montrouve. Ik ben weer terug van weg geweest. Hoe lang is het geleden? Volgens mij 3 maanden of zo. Ik had afgelopen maand had ik geen show en die maand daarvoor had ik Ralf uitgenodigd, Wolf. Dat was ook echt een hele vette show. Check die vooral ook terug. De maand daarvoor had ik Malindi, die is ook heel tof. Luister die ook vooral terug, zou ik zeggen. Waar zal ik beginnen? Ik heb deze zomer echt weer heel veel toffe dingen mogen doen. Toffe dingen gezien. En daarom leek het me gewoon hard om deze show weer in te richten als een soort luistersessie. Eigenlijk alsof jullie gewoon bij mij in de woonkamer zitten, op de grond. Dus ik zou zeggen, pak lekker een theetje erbij en dan ga ik gewoon beginnen. Ik heb deze show onderverdeeld in 4 aspecten. En zoals ik al zei, bij het eerste onderdeel zijn jullie gewoon lekker bij me thuis. Als je mij een beetje kent, weet je dat ik best wel veel bezig ben met interieur. En ik heb nu weer een andere setup thuis. Dus dat inspireert me altijd weer om gewoon veel pokkels te luisteren thuis. En daarbij kan ik ook een soort nieuwe laag horen in muziek, merk ik. Omdat mijn omgeving dus verandert. Dus vandaar, veel luisterplezier.

En dat heeft me echt wel aardig verrast. Ik ben daar naar de Art Biennale geweest. En ik weet niet of je dat kent. Maar bij de Art Biennale heb je dus een deel, dat is de Gardini. En in de Gardini is eigenlijk dus een soort hele grote garden met allerlei paviljoenen van verschillende landen. En al die landen sturen dan zeg maar hun beste kunstenaars daar naartoe om dus die ruimte te hosten. En dat was echt heel sick. En dan heb je ook nog Arsenaal. En bij Arsenaal, ja, je zou zeggen dat dat een soort grote industrieterrein is. Of nou ja, niet per se industrieterrein. Maar het is dus een voormalige scheepswerf. En in die gebouwen heb je dus allerlei hele grote tentoonstellingsruimtes met gewoon fucking veel sicke art installaties. Maar ook performative art. Dus dat was echt heel vet. En ik ben toen ook nog naar dat Palazzo van Dries van Noten geweest. Hele sicke designer, was ook echt vet. En ja, al met al is het gewoon echt een eiland, of ja, eilandengroep met gewoon heel veel karakter. Echt vette gebouwen. Was gewoon echt super nice. En zodoende ben ik dus op het idee gekomen om dus muziek te gaan zoeken binnen die kaders van wat ik daar heb gezien. En daarbij ben ik dus bij heel veel Italiaanse jazz beland. Beetje filmische jazz zou ik zeggen. Dus dat gaan jullie nu horen. Heel veel plezier. Ik heb trouwens ook een nummer gevonden dat heet Summertime in Venice. Dus dat is wel fatu. En best wel toepasselijk ook. Dus enjoy!

Hey, dankjewel. Daar zijn we weer. We gaan nu door naar onderdeel 3. En hierbij wil ik artiesten belichten die me op dit moment heel erg inspireren. In het bijzonder Sarwene en Latanya Alberto. Zoals velen van jullie weten, Sarwene gewoon een hele sikke DJ, maar ook een waanzinnige producer. Ik ga een pokoe laten horen uit zijn album. Ik heb hem deze zomer bij Lowness zien draaien. En voor mij was dat echt een van de vetste sets die ik daar heb mogen meemaken. Dus vandaar dat ik ook even een pokoe van hem wilde draaien. Latanya Alberto. Latanya Alberto is een hele toffe, goede zangeres. Voornamelijk in neo-soul. Ik was deze zomer, volgens mij was het afgelopen maand, was ik bij haar luistersessie van haar nieuwe album, Scene. Dat heeft me ook echt geïnspireerd. De visuals waren heel sick. Ze heeft een soort minifilm uitgebracht. En die heb ik daarna op YouTube gecheckt. Vond ik echt keihard. Dus ik ga mijn favoriete pokoe uit haar album laten horen. Verder heeft Cleo Sol ook een nieuw album uitgebracht. Dus daarvan wilde ik ook mijn favoriete tune laten horen. En Majid Jordan. Of ja, Majid en Jordan eigenlijk. Die hebben ook onlangs een nieuw album uitgebracht. daarop ga ik een pokoe laten horen met Naomi Sharon. Onze Rotterdamse trots. Dus enjoy.

Dankjewel. Dat was High Life, Let Me Hear van Cyrene. Voor deel 4 gaan we eigenlijk naar Montrouge. Als je me een beetje volgt, heb je het misschien voorbij zien komen. Maar ik ga 18 oktober mijn eerste event geven in de kunstfabriek van 6 tot 12. En het wordt eigenlijk een avond waarbij al mijn passies samenkomen. Dus ruimte, interieur, muziek, fashion, art. Ik heb er echt fucking veel zin in. Ik ga ook mijn eigen objecten tentoonstellen. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik verkoop vintage objecten. En fashion dus. En ik ga ook buiten ga ik een expo doen met hele toffe visuals van die film van Latanya Alberto, Scene. Gedirect door Ashley Rogers. Echt heel sick, daar heb ik onwijs veel zin in. Ik heb ook een hele harde line-up samengesteld met DJ's waarvan ik hun sound ook echt tof vind. En verder, als je van een natuurwijntje houdt, kom zeker langs. Kunstfabriek heeft natuurlijk heel veel lekkere natuurwijntjes. Ik heb daarom ook lekker een wijnglas meegenomen. Don't be fooled, er zit gewoon water in. Ik heb dit toevallig ook altijd op mijn rijder, maar ik krijg het nooit. Altijd komen ze met die gare plastic bekers, maar goed. Dit onderdeel gaat dus eigenlijk over wat je in ieder geval van mij kan verwachten bij Montrouge. Ik ga pokkers laten horen die ik misschien ga draaien met een kleine knipoog naar mijn Lowlands set dit jaar. Ik begin sowieso met een tune van Rick James. Dat is echt mijn spirit animal. Ik lijk ook een beetje op hem. Nee, valt toe. Ja, misschien als ik mijn haar niet heb gesteld. Maar ik heb sowieso denk ik een Rick James pokoe in elke set. Dus vandaar dat ik dat wel toepasselijk vond. Ik denk ook, als ik later heel veel kwap heb, dat ik gewoon zijn muziekrechten ga kopen. In ieder geval van Give It To Me Baby. Dat lijkt me wel echt sick. En dan kunnen mijn chinks en hun chinks daarvan leven. Dus ik denk niet eens zo'n heel gek idee. Misschien doe ik dat gewoon. Maar in ieder geval nog heel veel luisterplezier. Met de laatste 4 nummertjes. En ja, dan gaan we beginnen.

Nou, we zijn alweer aangebroken bij de twee laatste nummertjes. Zoals ik al zei, 18 oktober, zet het in je agenda. Het is op een zondag. Je hebt sowieso niks te doen op zondag. Het is van 6 tot 12, dus je hebt basically geen excuus. Kom lekker langs, kom een wijntje... Oh, ik hoorde mezelf even niet. Kom lekker langs, kom een wijntje doen, kom een drankje doen. Laat je betoveren door allemaal mooie objecten in de ruimte. Deze waanzinnige expo, waanzinnige line-up... Ik heb er echt super veel zin in. Ik ben misschien nog geen superstar DJ. Wil ik ook niet per se worden. Die ambitie heb ik niet. Maar wat ik wel heb is een superstar taste. Dus daar kunnen jullie me op vertrouwen. Ik hoop jullie allemaal daar te zien. Ik ga nu nog twee nummertjes draaien. Waaronder een nummer van Moody Man, Love It. En als laatste nummer ga ik mijn laatste nummertje wat ik op Lowlands heb gedraaid tijdens mijn set draaien. Super iconic, dus nog veel luisterplezier eventjes. En ik hoop jullie allemaal te zien de 18e. Bye!

jedni z służby mojej.

I'm gonna go to the hospital.

Pick your cock up her ass. Pick your